0: Ja, hallo, dan ga ik hem hè.
1: Ja, je noemt wel winterwater.
0: Verstoel me, ga je met de opwatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nieuwe hutten.
0: Ja? Net zo je soms aan instellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal nut.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i linje med det. Hallå.
0: Hallå. Come on. Come on, heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.